Smeezo is aan vocht. Max me brengt de hoed. Max me krijg je oorlogs. En van ik wil niks meer.